Egari zobume manda wako zange ya pea. Kutala sivuga imvula zinete chochombe ni nchaba zisheka mama. Tando loko ndenza ndipele lwenga makamendi nisoze slale skajonga. Yeah, my African queen.